Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: just can't get enough. De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon 1 baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2.000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

De waanzinnige woensdag 26 augustus 2026 met Lenny Gravitz en Are You Gonna Go My Way? Een hele goede morgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Billy Ocean, een blokje shownieuws, CC Top, Coldplay, Cool Notes, Bowza en Tracy Human. En we gaan van start in 1985 met Tina Turner en We Don't Need Another Hero.

0: Are You Ready? En daarmee is het bijna kwart over geworden hier bij het eerste uur van de ochtendshow. Tijd voor de wereld van de glitter en glamour. Hier is ons eerste blokje.
1: Shownieuws.
0: Elise Boers verhuist met haar gezin na 3 jaar op Ibiza te hebben gewoond terug naar Nederland. De influencer vertelt op Instagram dat een ernstige notenallergie de doorslag heeft gegeven nadat ze op het eiland meerdere keren een allergische reactie kreeg en de medische hulp en ambulances vaak 30 tot 40 minuten op zich lieten wachten. Na een onverwacht heftige reactie op een persik vond ze het risico te groot worden en kiest ze voor de veiligheid en snellere zorg in Nederland. ZZ Top heeft zondag voor het eerst opgetreden sinds het overlijden van drummer Frank Beard. Het eerbetoon vond plaats in het Moody Theater in Austin, een van Beards favoriete podia in zijn tweede thuisstad. Frontman Billy Gibbons stelde tijdens de show vervanger Michael Monahan voor, die door Beard zelf voor zijn overlijden was voorgedragen. Ondanks het verlies wilde de band de avond vieren zoals Beard dat het liefste had gezien.

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

En stationair blijven staan op nummer 3, Bauza met Magic. Zometeen gaan we kijken wat het weer ons vandaag en morgen gaat brengen. Verder in het vooruitzicht, Zelf op Mazzoli, Lionel Ritchie. En nu deze van Tracy Newman. Hier is

0: Weeroverzicht. Het is woensdag 26 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met zonnige perioden en bewolking, maar ook verspreid wat buien. Vandaag wordt een warme en benauwde dag met hoge luchtvochtigheid. Het wordt 23 graden in het noorden, 24 graden in het midden en zomers warm met 25 graden. Of lokaal wat meer in het zuiden bij een meest matige zuidoost tot zuidenwind. Morgen stijgt de temperatuur verder en wordt het in het hele land broeierig warm. De maxima lopen uiteen van 25 graden aan de kust en 26 graden in Utrecht tot 28 of 29 graden in het oosten. Overdag zijn er lange droge perioden met zon, maar in de late middag en avond stijgt vanuit het zuiden de kans op zware buien met veel regen, onweer en windstoten.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er is geen sprake van een echte ochtendspits. De meeste vertraging heb je nu op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer doe je er 10 minuten langer over. En op de A58 Bergen op Zoom Breda. Tussen Etteleur en Breda West is het oponthoud 5 minuten.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

disco van Silver Pozzoli uit 85 hoorden we Step by Step. Onderweg Roxette, Requera en rond kwart voor hebben we weer een track klaarstaan van Orchestral Movers in the Dark, onze artiest van de week. En nu uit 86, Say You, Say Me, hier is Live.

De ochtendshow, jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en neerwerk gaan met Roxette. De Zweedse formatie scoorde in 1992 deze How Do You Do. Zometeen weer een track van Orchestral Movers in the Dark. Ze hebben deze week de nominatie voor Artiest van de Week. Maar eerst tijd voor Zomerse Klanken op de radio met Rick Ara en Vamos a la Playa.

Dat was So In Love uit 1985. Afkomstig van hun zesde studioalbum Crush, werd dit meeslepende nummer geschreven door Andy McCluskey en Paul Humphries over de pijnlijke kanten van een verbroken relatie.

96 van Charlie Lono is een mental Tio. Je hoorde Fantasy World. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze woensdag 26 augustus. Die we aftrappen met de Doobie Brothers, China Crew. Dit uur nog onderweg DJ Jessica van The Fresh Prince naar Diesel uit 80. This is Sausage Light Summer Nights.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de 4e grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is 1/2 uur. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk.

China Crew van de Doobie Brothers op deze woensdagochtend 26 augustus 2026. Welkom terug bij het tweede uur van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste pophits aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg de Bas, Bruce Springsteen, nu Duran Duran. Hier is uit 93 Ordinary.

0: I'm on fire, een grote hit uit 85 van Bruce Springsteen hier bij de ochtendshow, waar we weer toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Emma Kok heeft haar nieuwe vriend trots onthuld op Instagram. De zangeres deelde tijdens de Dutch Grand Prix een foto waarop ze kust met Stylianos Damkalis, de doelman van SV Spakenburg. Hoewel Emma eind juni al bekendmaakte weer verliefd te zijn, hield ze zijn identiteit tot nu toe geheim op sociale media. Madonna heeft met haar 68ste verjaardagsfeest in het Griekse Kouramades op Corfu voor een politieke rel gezorgd. Een verzoek aan dorpsbewoners om hun ramen te sluiten tegen nieuwsgierige blikken schoot verkeerd bij oppositiepolitica Elena Akrita, die felle kritiek uitte. De minister van Gezondheid verdedigde het evenement juist en benadrukte dat de wereldwijde exposure van de popster miljoenen euro's aan gratis toeristische reclame oplevert voor het eiland en Griekenland.

Flying. Onderweg uit de hitlijst Answer. Maar we gaan eerst naar 1986. Samen met deze Eendagsvlieg, Itsy Danny. Een grote hit scoorden ze met Say It, Say It. Say it.

0: hedendaagse hitlijst. Hij zat 22 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte afgelopen vrijdag twee plaatsen naar de nummer 4 notering. Editor featuring 54 Ultra en Talk To You. We zijn zo terug met Kylie Minogue en I Should Be So Lucky. Met nu het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is woensdag 26 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met zonnige perioden en bewolking, maar ook verspreid wat buien. Vandaag wordt een warme en benauwde dag met hoge luchtvochtigheid. Het wordt 23 graden in het noorden, 24 graden in het midden en zomers warm met 25 graden of lokaal wat meer in het zuiden bij een meest matige zuidoost tot zuidenwind. Morgen stijgt de temperatuur verder en wordt het in het hele land broeierig warm. De maxima lopen uiteen van 25 graden aan de kust en 26 graden in Utrecht tot 28 of 29 graden in het oosten. Overdag zijn er lange droge perioden met zon, maar in de late middag en avond stijgt vanuit het zuiden de kans op zware buien met veel regen, onweer en windstoot.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: Australië, Kylie Minogue, een hit uit 88. I should be so lucky. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow. Voor deze waanzinnige woensdag 26 augustus. Met onderweg de Gap Band, Monster Boy. We gaan kijken naar de historische popnieuwsfeitjes. Jackie Wilson en Teaspoon staan voor je klaar. Met nu een klassieker uit 1977. The Mark and Clark Band. Hier is de Worn Down Piano.
1: Each Tuesday morning they'd all stand in line. The auction would open promptly at 9. The gavel came down on the auctioneer's block. And the

Alleen de beste hits. Hier op jouw radio. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

Weer terug naar 1980 met Oops Upside Your Head van The Gap Band. Hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar we nemen eerst een kijkje in 1996 met deze hit van Master Boy. Hier is Land of Dreaming.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 26 augustus 1966. De Britse popgroep The Who brengt de iconische single I'm a Boy uit in Groot-Brittannië. Het nummer, geschreven door gitarist Pete Townshend, bereikt korte tijd later de tweede plaats in de hitlijsten. 1978. De Commodores komen op de eerste plaats binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het nummer Three Times a Lady. Deze soulbladschepping groeit uit tot een van hun grootste wereldwijde successen.

0: is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk en Knooppunt Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. Meeste oponthoud nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 5 kilometer. En dat komt door een te hoge vrachtwagen.

In 2021 overleden deze man, Patrick Juvet. En hij was een zanger, een pianist en een liedjeschrijver. Ah, dat is toch wel leuk om dat allemaal te weten. Hij had zijn eerste kleine hit in 1972. Ja, en dit was natuurlijk een van zijn grootste nummers hier bij ons in Nederland. Have some fun.

Lady Gaga en het hoes van haar album. Ja, moet ik even zeggen, staat ze met blond haar, maar ze heeft helemaal geen blond haar. Maar dat maakt niet uit. Het is The Love Game. En dit is, ja, lijkt er een beetje op. Lover, come back to me. Dead or alive. Zeg een hele goede morgen trouwens. Als ik even vergeten. Nou, oh. Het is 10 minuten over 10.

Lover, come back to me. Een heerlijk nummertje trouwens van Dead or Alive. Dit is Cat's Eye.

0: Goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen. We gaan een lekker Duits plaatje draaien.
2: Radio Amerika, Rotterdam.
1: En dat is deze.

Julio Iglesias, Begin to Begin. Nou wist je eigenlijk dat Julio eigenlijk alleen maar liefdesliedjes zong, maar dan wel in het Spaans. Ja, niet iedereen weet dat natuurlijk, maar ik kan de taal een klein beetje verstaan. Gisella Warren en The Fever Dream.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging.

The Love Train. Zij stap in de liefdestrein. Van de OJ's. Ja, nou ja, ik kan niet meer zeggen dan... ik ben er al een keer in geweest. Maar niet in hun trein. Swing en Dr. Alban. En Sweet Dreams. Nou, dat moet je zeker nog niet doen. Want als je dat nu doet, dan mis je dadelijk natuurlijk ook tussen koffie en lunch. Maar dat zou je waarschijnlijk niet doen. Je zou wel niet te slaap gaan. Hoop ik. Niet met dit nummer. Vijf minuutjes over half elf.

Swing en Dr. Alban. Je kent dit nummer natuurlijk nog allemaal wel van The Europe Mix. En Sweet Dreams are made of this.

Stacy Ritchie en Stuck. Ja, lekker ruig nummertje voor die woensdagochtend. Maar goed, ja, hier in deze show wordt gewoon van alles en nog wat gedraaid. Dus ook dit hoort er dan bij. Ik heb trouwens een nummer van een album. En dat is van een album van Gloria Estefan. En dat is van het mooie album Mi Tierra.

0: Gloria Estefan.
1: Dale bien, dale bien. Bailador, bailador.
0: Geboren op Cuba.
1: Sabrosura.
0: Al in het trekje Havana. In 1997, uiteraard. Ja, en zij had natuurlijk grote carsucces in de jaren 80 en 90. Ook samen met de Miami Sound Machine. Waar zij de liedzanger van was. En ze hebben een aantal van deze mooie Latin albums gemaakt. En daar werd zij ook genoemd The Queen of

Take Me Back van Kygo. En Max Magnone. Ja, nou. Dat is David Bowie. Dat kan niet anders. Samen met Mick Jagger zingt hij dit lied. Dancing in the Streets.

Ja, dan moet ik echt zeggen dat deze twee eigenlijk best wel bij elkaar passen. David Bowie en Mick Jagger. En Dancing in the Street. We hebben er nog eentje tot aan de klokken van 11 uur. En dat wordt deze. De kast. Een teken van leven.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de 4e grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Edwin Starr. And why? En als jij weet in welke film dit nummer gezongen werd en door wie, dan staat daar een leuke prijs tegenover. Nee, geen DHB Plus radio of armbandjes of pen of weet ik veel wat. Nee, gewoon een leuke, een soort cadeaubon. Dus als je het weet, stuur het er even op. Druk op het knopje contact op de site. En laat me het weten. Er staat een leuke verrassing voor je te wachten. Good evening. This is the Intergalactic. Hier is de Ray Band.
1: Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

The Ravens. And Loud Across the Moon. Ja, die tijd vond ik de muziek altijd heel erg leuk. Omdat het, ja, ik was nog een jong knaapje natuurlijk. Een nummertje van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. En ik vind hem een klein beetje lijken op een nummertje van Herman van Veen. Maar dat kan helemaal aan mij. 10 minuutjes over 11.

Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooier. Mooier dan die van iedereen. Ja, dan niet dezelfde naam. Oké.

Take It Slow. Robin Schulz. En Water in Met. Leuk nummertje trouwens. Maar ik heb toch liever een beetje muziek van Ricky Martin. En Mea. Private Emotion. Ja, ik ben een beetje dat rustiger gewend. Af en toe mag ook wel een beetje drukke muziek.

1984, dit mooie nummer van Journey Kaagman. En alright, here I come. Oh nee, here I am. Ja, dat mag ook. Allebei is goed. Jesse G.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Altijd en ook.

Een nummer dat geproduceerd is door Frank Varian. Ja, die is 2 jaar geleden overleden. Gina. En wat heeft dat te maken met Bonnie M? Nou, die hoor je een paar kreten geven op de achtergrond. Why don't you do it? Een heerlijk nummer dus. Eerlijk is eerlijk. En deze twee, die Chico en Roberta, die dachten van nou, Kioma is ermee gestopt. En je kent natuurlijk van de Lambada. En hun dachten van nou, laten we een nummertje maken. Frente la Frente. Nou, en dat is ze gelukt. Alleen het werd niet zo'n heel groot kastsucces als die van Kioma.

Al Smith en Neil Horn en Drive Safe. Ja, mocht je nou achter het stuur zitten, ja, zet die radio maar lekker hard. Dat iedereen het mag horen, want er zitten een stelletje asociaal op die wegen. Dat wil je echt niet weten. Die hebben volgens mij ook hun rijbewijs behaald bij een pakje Blue Band. Hier is Rosie Vella en The Magic Smile. Verzoekplaten zijn altijd welkom. Ga even naar de button contact.

0: Joe Kerel van Accent. Ja, ik heb eventjes dit gehoord.
1: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.
0: En dit is een track van een heel mooi album van Tears for Fears. Het Over Heels.

Somber and a Homebreaker. En eerlijk gezegd, er staat er niet veel van wat ze zingen eigenlijk. Maar goed, het ging een beetje vlug. Phil Farron en Galaxy. What do I do? Ik denk dansen. Ja, het is in ieder geval wel een

Phil Fern en Galaxy. Nou, ik heb er nog één te gaan en dan is het alweer over. Dan zitten mijn twee uurtjes er weer op. Dua Lipa. Ik hoop dat je genoten hebt van de afgelopen twee uur. Ik zie je mooi.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderlo nu 40 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar ben je een kwartier extra kwijt.

0: En dat noemen ze typische old school, lieve luistervrienden. Oh, en daar stond ik in 1973 met mijn luchtgitaar. Daar gaat Alice Cooper.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Goeiedag, Hans.

gebeuren, want een heleboel mensen denken... Nou nee, goed, ze komen dus niet uit Spanje. Nee, Santa Esmeralda was een Amerikaans-Franse discogroep... die in 1977 een nummer 1 clubhit scoorde met een cover van het lied Don't Let Me Be Misunderstood. En de band was in zijn originele formatie actief van 1977 tot 1981. Lieve luistervrienden, terug naar de voltooid verleden tijd.

Een band vol met wereldsterren, lieve luistervrienden. Ja, ook zelfs Philip Bailey is hier het woord gekomen. En natuurlijk niet te vergeten Maurice White, Vernon White, Helmer Kay en Rolf Johnson. Daar waren ze, inderdaad. Earth, Wind & Fire in de middel van de roadshow. Ook via vele lokalen in Spanje. Vriendelijk welkom. Hey!

0: Stalman, Nelly Tang. Een van de eerste platen uit 1977. Eén van de eerste. Wat een allereerste, dat weet je natuurlijk net zo goed als ik. Was Living Next Door to Wellis. Smokey, laid back in the arms of someone.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 2007 verliet hij ons onverwachts. Onvergetelijk, deze ster uit de Achterhoek in Nederland. Het begon allemaal met meisjes met rode haren. Hier is Arne
1: en Jansen.

Het feestbeest Arne Jansen. Als ze veilig achter de keukengordijnen. Binnen 5 minuten stond de tent op zijn kop tijdens zijn optreden. Vrienden, oh, dat waren gouden tijden. Op aandringen van zijn moeder.

Tos. En Jagger. Met Jagger en Peter Tosh op één plaats. 1979, voor heel. Tuurlijk, logisch, logische wijze. You gotta walk and don't look back. Heerlijke koffie vandaag, vriendelijk. Ja. Ja, een zeer vriendelijke bediening. Vandaag Brenda weer. Alweer Brenda, nou goed. Frans, weer verwant blijkbaar. Oh ja, multiculti. Reggae is een begrip. Is een muziekstroming. Maar dat er ooit een reggae in Egypte zegen vierde, nee. Nou, niet echt. Alhoewel, Jonathan Richman maakte er ooit een plaatje over. Hier is hij, de Egyptian Reggae, op jouw middel of de roadshow.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

Blondo. Hoppakee. Ja, de knecht is van je. Nou goed, dit doen we dus. Peter Kolewenski en zijn brave broeders Rockers in Angeline, de blonde seksmachine. Nog zo'n snoepje. Er wordt al de weg getimmerd door de carpenters.

Nou, heel af en toe kom je zo een keer tegen in de show. De Middle of the Coast Show. Je hoort de muziek van de Carpenters. Jambalaya uit de gouden jaren 70. Heel veel 70's vandaag. Muzikale snoepjes, lekkernijen. En zoveel nog veel meer op de zender. Dus blijf lekker luisteren.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Elko Heijne is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de 3 genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De 2 lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwe gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langs op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. De hoogte van de Benelux-tunnel heb je 5 minuten vertraging.

Lecker doch Demission, cara sole, angene mentifilia, dat is waar. We beginnen al lekker zeg. Nou, in ieder geval was het een heerlijke track uit 1984. Die bereikte in ieder geval de hitlijsten in Europa. En de band stond, ja, de band rond de charismatische Willy DeVille stond bekend om een eigenzinnige stijl. Ergens tussen blues en Latin in, dat kunnen we wel zeggen natuurlijk. En wist je dat het nummer eigenlijk een ode is aan Willy's Latijnse roots? De titel betekent letterlijk te veel hart. Het is een mooi voorbeeld van hoe DeVille zijn eigen weg... Wat zit je nou te lachen, jongen. Eigen wereldje koos. Ondanks dat de band jarenlang in de jaren 70... Ik kom er niet meer uit. Laten we maar snel beginnen met Tom Jones. Ik zeg welkom bij de show.

Dat was 100 Years van Joe Dicer. Een enorme hit die in 1975 de Nederlandse hitlijsten veroverde. Eigenlijk heette de zangeres Josje Duister. En ze was helemaal niet van plan om een popster te worden. Ze schreef het nummer gewoon als een hobby. Haar buurman, een uitmuzikant, hoorde haar spelen en vroeg of ze het wilde inzingen om zijn nieuwe studioapparatuur te testen. Die informele opname belandde via een omweg bij een platenbaas, die er direct een potentiële hit in hoorde. En zo werd een huisvrouw en journaliste plotseling een nationale ster met een nummer 1 hit op haar naam. En wat een bizar succesverhaal is dit toch. Nou, dan gaan we het nog maar een keer proberen. Ik zeg welkom bij de show. Dit is Platenprak tot de klok van 2 uur. Ja, het ging een beetje mis. Ik weet het niet. Soms heb je van die dingen van, je moet even een pilletje nemen van tevoren. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee hoor, alle gekheid op een stukje. Mijn broer is er ook bij vandaag. Goedemiddag. En we knallen er lekker tegenaan. We hebben een verjaardag en een nummer 1 hit uit een bepaald jaar. Nou, dan komt dat mooi uit. We gaan nu eventjes naar 1957. Dat doen we met... Jawel. Niemand minder dan Elvis Presley. All Shook Up. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

Do You Believe in Magic van Loving Spoonful, een echt klassieker uit 75. En dat was de allereerste single van deze Amerikaanse band. En ze scoorden er direct mee een dikke hit. En als je dit hoort, ja, het is tijd voor een echte western klassieker van Frankie Lane. Het nummer kwam uit in 1958 en werd wereldberoemd als de stoere openingslied van de gelijknamige televisieserie. Met de jonge Clint Eastwood toen. Rawhide.

0: Fool If You Think It's Over van Chris Rea. We kunnen wel zeggen, een plaat uit 1978 die voor het eerst de Nederlandse hitlijsten veroverde. Wist je dat Chris Rea dit nummer eigenlijk helemaal niet voor zichzelf had geschreven? Hij had het in zijn hoofd als een typische soulnummer bedoeld voor de legendarische Al Green. Tijd voor, even kijken, wat hebben we ook weer? Oh ja, een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag is het een bijzondere dag voor de rockmuziek. Want Dan Vickery viert vandaag zijn 60ste verjaardag. Misschien ken je hem niet direct bij naam, maar hij is al decennia lang de muzikale ruggengraat van Counting Crows. En in 1994 sloot hij zich bij de band aan. Precies op dat moment dat ze wereldwijd doorbraken. In Nederland zijn we natuurlijk dol op de band. Want wie kent de hits niet? Mr. Jones, Right Here en de vrolijke crack hit Accidentally in Love nu niet. Die nummers stonden jarenlang hoog in de hitlijsten. Dan is de man achter de kenmerkende gitaarlijnen die de nummers zo herkenbaar maken. Hij is geen gitarist die houdt van nutteloze solo's. Maar iemand die precies weet wat een liedje nodig heeft. Hij speelt echt in dienst van de muziek. En misschien een leuk weetje, veel mensen denken dat hij de bassist is. Maar hij is dus gewoon gitarist van de groep. Na al die jaren op het podia, zoals Pinkpop en in Paradiso, viert hij vandaag in alle rust zijn 60ste mijlpaal. Het hele artikel, jawel, dat kun je natuurlijk weer lezen op www.popmagazine.nl.

0: Van de Zombies uit 64. Ja, werd later uitgebracht in 1978 op het dubbelalbum Moonflower. En dat was, ja, dat was eigenlijk 67, moet ik zeggen. Het nummer was dan wel in 78 uitgebracht op single. Een grappig detail is dat het album bijna volledig live is opgenomen, behalve deze track. Dit was namelijk het enige nummer op de plaat dat gewoon in de studio is ingeblikt. Dan gaan we eventjes naar onze grote vriend André van Duin. Jawel, in 89 scoorde hij een echte hit met die vrolijke nummer Mijn Naam Is Jaap.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: I do everything for love, but I won't do that. Van Meatloaf, een absolute klassieker uit 93. En deze bombastische power ballad werd wereldwijd een enorme hit. En haalde maar liefst in 28 landen de nummer 1 positie.
1: Het is tijd voor een stukje nostalgie. Welke plaat stond op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Deze komt uit het jaar 1965.
0: Het is augustus 1965. De zomer is in volle gang en de muziekwereld staat volledig in het teken van een Britse invasie. Precies in die periode veroverden de Beatles de Nederlandse top 40. Met een wereldhit Help stonden ze maar liefst 6 weken op een eerste plaats. Het klinkt als een vrolijk en aanstekelijk popliedje, maar schijnbedriegt. John Lennon schreef het nummer in een tijd dat de Beatlemania enorm was. Hij voelde zich opgejaagd en onzeker door de enorme druk. Achteraf gaf Lennon toe dat het lied echt een schreeuw om hulp was. Ook al probeerde de band het tempo bewust hoog te houden voor commerciële succes. Help was ook de titelsong van een tweede speelfilm, een grappige komedie. Het nummer markeerde een belangrijke kantelpunt voor de band. Ze lieten het onschuldige imago langzaam los en werden muzikaal een stuk volwassener. Vandaag de dag is de klassieker nog steeds razend populair. Een prachtig stukje popgeschiedenis dat zelfs na bijna 60 jaar nog steeds staat als een huis. Help!

Marilyn Monroe van Pharrell Williams. En de volgende track die in 2014 de hitlijsten bereikte. Zo, even wat anders. We gaan even naar de Oude Maasweg. Amazing Stroopwafels. MUZIEK

De Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. Een echte nederpopklassieker uit 1981. Het Rotterdamse trio begon ooit als straatmuzikanten en groeide met het nummer uit tot een begrip. En wist je dat het lied eigenlijk een soort vergeten filler was? De band had destijds niet genoeg materiaal voor een tweede album en besloot daarom deze bewerking van Leon Russell nummer toe te voegen. Het werd tot ieders verbazing hun grootste hit. En het nummer is zo iconisch dat, ja, dat nog heel veel gedraaid wordt op de radio. Nou, dat was er weer voor vandaag. Jawel, morgen zijn we er weer op de donderdag alweer. Ja. En dan hebben we natuurlijk weer hele mooie muziek die we meenemen naar de studio. Want we zijn er elke dag, werkdag laten we het zomaar even zeggen, tussen 1 en 2. Met dank aan mijn broer voor de teksten. En ik ga zeggen, dit is People's Choice en Do It Any Way You Want To Do It. Ja toch? Blijf lekker luisteren. Er komt nog veel meer naar de klok van 2. Dag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnijl-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het internationaal steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een half

Shai, daar komen we dus live als eerste in deze afternoon. Het is wel een heel frappant. Van de week heb ik ook een keer Sealy gedaan. Alleen die was wat korter, deze was 8 minuten lang.

0: Priest met The Wild World. Ivan Helen en Jeff. Dat is leuk. Dat is nou echt onvervals Limburgse, Belgisch Limburg. Daar komt Ivan Helen vandaan. Dus op dialect strakjes uit 1982. Maar zoals ik al zei, Mutt en Rocket als eerste.
1: Now this here's the story of Abigail Rock.

0: December 10 en Angel was dit en met een Rocket hoorde je daar weer voor.
1: Na de beste mix.
0: Zometeen Maxi Priest in the Wild World, maar eerst Shamanology en Insane.

0: onvervalste reggae. Oftewel onvervalste reggae. Maxi Priest en Wild World was dit.
1: De beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Ivan Heijler, 1982 met Jeff.
2: Nee, Jeff. Het is nu genoeg geweest.

en met de handen onder de rokken zef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, jef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, jef. Je gaat niet dood, omdat je hart breekt. Omdat een valse blonde, een valse ronde, je verlaten heeft. En hou op met je keel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, zef. Je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom op.

en met de handen onder de rokken zuf. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, juf. Dan drinken wij dit oude lijf.

0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag Zuid en Knopend Ketelplein, 10 minuten vertraging. A15 Europoort richting Gorinchem, tussen Rotterdam IJsselmonde en Albasserdam, 10 minuten. De A15 van Gorinchem naar Rotterdam, tussen Hardingsveld, Griesendam en Papendrecht, 20 minuten extra reistijd.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt.

Angélé. En niet Angélique, maar Angélé. Angélé. En What You Want. Dat is allemaal nieuwe plaatjes. The Flower of Love. Ook nog met Casual Lady. Leuk, vrij nieuw is dat. Vrij recent. Dus reden te meer om lekker te blijven. Coldplay nu met Ink.

0: nooit meer vergeten zal.
1: Nou, voor hem is de tijd wel gestopt met de optreden, heb ik begrepen. Hij stopt er helemaal, maar helemaal uit de muziek ook zomaar mee gekapt. Hè, met al die ellende die hij meegemaakt heeft. Mimi Webb en Ghost of You, hoorde je daar weer voor? Het is tijd voor...
2: Rollator
1: Disco!
2: Disco plaat.

0: Mellow Disco van 07 Cartoon. En Never Ending Love, de vocal version was dit. En Hey Susie, weet je nog? Hey Susie. Oh, liefde. Liefde op het eerste gezicht. Henk Leijeraad. Inmiddels alweer terug uit het ziekenhuis. Hij is geopereerd, hè? Een zware operatie achter de rug.
1: Hey

Flower of Love en Casual Lady. En Angela nu met What You Want als allerlaatste. Bedankt voor het luisteren. Dit was Afternoon Delight. Ga in gezondheid. En we spreken elkaar spoedig weer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
0: Listening to the best music you'll find anywhere.
5: Op een woensdag.
6: Zet voor mij ook even een plaatje op.

0: Nou, ik probeer dit dus te begrijpen, maar een vertaling zou best welkom zijn.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Wel een heerlijke zomerse plaat om mee te beginnen. Wes, ja, Alané. De taal waarin het werd gezongen komt uit Kameroen en heet Douala. Nou, dan zijn wij over het algemeen niet zo goed om die Afrikaanse talen te begrijpen. En ik al helemaal niet, dus ik waag me er ook maar niet aan. Het is weer woensdag, tijd voor Rob op woensdag. En je weet wat dat betekent. Juist, er komt een heel uur classics aan. De allerleukste die je ooit gehoord hebt. Nou ja, dat zeg ik dan. Zometeen twee van die klassiekers op vinyl, of van vinyl, hoe je het ook maar wil zeggen. En straks heb ik ook weer een broodje aapverhaal voor je. Ik ga nog even grasduinen in de historische nieuwsfeitjes en tussendoor klets ik ook nog wat tegen je. De radio mag weer knijterhard en ik wens je heel veel plezier bij de classics die gaan komen. Maar eerst een hitje.

0: Een echte klassieker uit de 70s. Rupert Holmes en de Pina Colada Song. En laten we eerlijk zijn, een pina colada is heerlijk. Zeker met het warme weer van de afgelopen periode. Maar misschien niet zo verstandig als je moet werken, dus ik waag me er maar niet aan. Weet je wat? We gaan vinyl draaien.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Dit is weer de verrukkelijke vinylverrassing. En welke verrassing zou ik dan vandaag voor jou in petto hebben? Ik heb in ieder geval twee hele grote hits uit de jaren 80. Je hoort zometeen Denise, Doris, Lorraine, Steadman en Delroy Pearson. Inderdaad, vijf broers en zussen die samen zongen in een groepje dat door hun vader was opgericht in 1983. En die vader, dat is een verhaal op zich, was muzikant bij Wilson Pickett en manager van zijn eigen kinderen. Daarnaast had hij ook nog een eigen label met de naam Tent Records, waarop hij de muziek van inderdaad zijn kinderen uitbracht. Het groepje van zijn kinderen heette Five Star, wat is in de name zou ik bijna zeggen, en zij scoorde een aantal flinke hits in het midden van de jaren 80. Je hoort zometeen één van die successen uit 1985, All Fall Down. Maar eerst een echte kanjer uit 1986, waarvan wij dachten dat het een echte evergreen zou worden. Ja, en dat werd het ook. De artiest scoorde 3 Grammy Awards en veranderde langzaam van popartiest in jazzmuzikant. En ondanks het feit dat je zijn grootste succes bijna niet meer op de radio hoort, blijft het een fantastisch nummer. Je hoort Bruce Hornsby en The Range en The Way It Is.

De papa van deze drie zussen en twee broers heet Buster Pearson en komt van oorsprong uit Jamaica. En dan kun je veel van Jamaicanen zeggen, maar niet dat het nou zulke disco-liefhebbers zijn. Dus waarom dit nou disco is geworden en geen reggae, vraag het mij niet. Maar ik zal het hem eens vragen als ik hem tegenkom. We gaan terug naar 1993 met de Cornels, 74, 75.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: And now, a word from our sponsor.
6: The best is yet to

Wat een bijzonder nummer is dit en het kon nog wel eens een hele grote hit gaan worden. Teuf Leu samen met Stromae, niemand minder, en Def Leur. En ik heb nog weer even gekeken naar de historische nieuwsfeitjes. En ik ga je mee terugnemen naar 2003. Naar Vilnis, want de ringdijk van de polder Groot-Mijdrecht die zou doorbreken als gevolg van uitdrogging van de veenkade. En dat kwam allemaal door de voorafgaande hittegolf. Wat staat ons dit jaar nog te wachten? 2017, zangeres Anneke Greunlo. Die was 75 en zou voor de laatste keer optreden. Zij beëindigde haar carrière na 58 jaar wegens gezondheidsproblemen. En ook op deze datum, maar dan in 2019, zouden de televisieprogramma's Man bij het Hond en Lingo weer terug zijn op de buis. SBS had echter het format van Lingo wel een beetje aangepast. Beide programma's zijn inmiddels niet meer te zien, helaas. En tot zover het verleden, maar we moeten ook nog even naar de toekomst kijken. En dan heb ik goed nieuws voor mezelf. Namelijk na deze uitzending nog 2 uitzendingen van Rob op woensdag en daarna heb ik vakantie. 3 weken lang, tot begin oktober. Lekker, hè? Trouwens, heb ik je al bedankt voor het luisteren? Nee? Nou, deze is voor jou. Thank you.

Het is al een heel oud liedje, een zogenaamde traditional. En dat is een bekend traditioneel Amerikaans volkslied. Maar wat het nou betekent, The House of the Rising Sun, dat weet eigenlijk niemand. Er zijn wel verschillende lezingen die een bepaalde richting op wijzen, maar niemand weet het precies. Enfin, zoek dat zelf maar eens uit op internet. Feit is dat de Britse band The Animals in 1964 een hele grote hit mee hadden. Ja, je kent het bekende spreekwoord. Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Maar wat nou als ik tegen je zou zeggen dat je soms gewoon ja moet zeggen?

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Broodje aapverhalen zijn er in vele soorten en maten. En zelfs zijn er broodje aapverhalen voor kinderen. Wie kent niet het verhaal dat je de pitjes van een appel niet moet opeten, omdat er anders een boom in je buik zou gaan groeien? Ja toch, laten we eerlijk zijn. Nou, deze heeft ook met eten te maken, maar is van een iets ander kaliber. Luister maar. Iedereen weet inmiddels wel dat als je op vakantie gaat naar Zuidoost-Azië, je nooit iets moet eten bij een van de vele stalletjes op straat. Een studente deed dat namelijk wel en kwam thuis met hevige buikpijnen. Omdat artsen niet wisten wat het meisje mankeerde, besloten ze uiteindelijk om haar te opereren. Ze hadden nog nooit zoiets gezien. Toen ze namelijk de buik van het meisje opensneden, bleken haar darmen volledig te zijn opgegeten door wormen. Het meisje overleed op de operatietafel. Ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Ja, nog 2 weken, dan heb ik ook vakantie. Maar ik ga dus niet naar Zuidoost-Azië. Kijk wel uit. Tot zover op een woensdag. Volgende week een nieuwe editie. Nog 2 te gaan, dan heb ik vakantie. Ik spreek je graag volgende week weer. Tot dan.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de 2 gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 1,5 uur op onthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. Ook op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Valburg en Knoopend Bankhoef 1,5 uur extra reistijd.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit A. van Hoorn 20 minuten. Dat is de nasleep van het ongeluk. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Knopend Bankhoef 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht.
2: Jouw smaak. Jouw radio. Jouw radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn, om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Knopend Zaandam en Afrit Avenhoorn. Een uur extra reistijd. Na een ongeluk ligt daar olie op de weg. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Andelst en Knopend Ressen een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopend Bresseplein en Moordrecht 3 kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, 1 uur extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht 1 uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam 1/2 uur vertraging.
3: Hey, goedenavond. Non-stop muziek. Radio Amerika.
4: Love is holy, don't forget it. It will heal you.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is één rijstrook dicht, na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een half uur vertraging.

centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 20 minuten vertraging.
3: Wij voorzien jou van het beste.
4: Wij voorzien jou van het beste.
3: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
4: Goed genoeg voor jou.
3: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er 2 nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er 2 nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25.